0: geschmilde. Bei der School hebben zich een paar minuten geleden.
1: Das nächste, was ihr jetzt hört, Gerd Buchziel und Bovenmilde 1977.
0: Jörg bewust helemaal tot aan de school te komen.

Bij de school hebben zich een paar minuten geleden wat dramatische vervelen afgespeeld. Een nog onbekende mevrouw in een lange witte jurk wist

voorgesmolten bij de school hebben zich een paar minuten geleden wat dramatische verschillen afgespeeld. Een nog onbekende mevrouw in een lange witte jurk wist helemaal tot aan de school te komen.

0: hier in Bovensmilt bij de school hebben zich een paar minuten geleden wat dramatische verleden afgespeeld. Een nog onbekende mevrouw in een lange witte jurk, ze wist helemaal tot aan de school te komen.
1: So, wir machen weiter mit einem Musiker aus Gelsenkirchen, jawohl, Sign Amplitude. Das Stück heißt Hypnosität.